Nda wafenga tatuyambye ulirango mwebaza kama chagalero omugambe tata nkwebaza olwe kigambo kyontumide mukama ontumide kigambo ekiramu ekigambo ekigenda okunsumulula ekigambo ekigenda okunyamba tata okunzikiriza ebyoto ebibaddewo ebibadde bimaze ebbanga mukama tata ebyoto byetwasangawo ebyoto byennyumba z'abakitaffe ebyoto byekika mukama tata ebibadde bitutambulirako tubadde tusaba maanyi tata tuwambaza amaanyi mukama amachaga lero amaanyi agagenda okusobola okulwana amaanyi agagenda okusobola otutolosa tata getwetaaga olunaku lwolwalero tukwebaza katonda wange kubanga otutumidde ekigambo mukama ekigambo ekyobulamu ekigenda otusumulula ekigenda otuyamba mwana wa katonda mwebazeeko ye katonda atumye ekigambo ekiramu kubanga kyawandiikibwa tatuma kigambo nekidda yonga bwe yakitumye abeerako omukazi n'omusajja gwakitumidde amakya ga leero akitumidde nze naawe ali mu kifo kino olwaleero ali ku leediyo gy'oli katonda wa

Matonda, olwalero gokojayo, gojayo bola mubo, gosekayo bola mubo, gokojayo lero, olwalero mononose, wali watoloka, wali wafayo, mana wakatonda, ofayo lero, eyo josula, ofayo lero, otoloka lero, ofayo lero, wali wafayo, wali watebwa, ofayo lero, ofayeyo, jeba.